0: ga toch even een reet uit naar reet hier gaan, mooi.
1: Litsapa! Litsapa! O, ga limet, zo goed jullie, o, ga toch een accelerator!
2: Dikke nieuwe, ik ga hele accelerator, jullie, hou je, ga toch, ik wil green papa, just go through,